0: gesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Ik tel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

eerst een tit van de Brugse koetsiers. De blomzak, de slakken en het gatje. De krommen, de tip, de monokkel, de kop, de paraplu, pizzeret, dammehatje. De warmen, de kleppen, tampoes, pieterel, de Engelsman, de ovenier. Dien tijd is verbi, het is zo lang geleen, maar voor Brugge een schoon souvenir. Stapt in madames en monsieurs, dat je onder Brugge getogen. De grote markt, de Grand Place, het paleis van de gouverneur, het Dolle Torre of de Beffroi, met standbeeld van Jan en Pier, de architect en de entrepreneur van de Dolle Torre, en café de Vier Winden, waar dat antieren en kleppen gaan staan. Maar een tunnel over de berg, langs de kapelle van de Saint-Saëns, en het status naar de drie goddelijke deugden. Het geloven, dat is de Madeleine Kerke. Dopen, dat is het prison of pangerijtje. En de liefde, l'amour, dat is de botanietenhof. Geloof open, liefde. Berouw kom achternaar. Om over de Vessenmarkt passeren, begint om te stinken. Vandaag om langs de Divre, langs Grutuze en het hospital, nog Mennewater en Bahinov. En we komen toch weer langs onze vrouwen en sissen mijn voontjes. En we gaan naar de stoel van Rubens en Flessingen, kregen daar een druipel van eten. Toen langs het klooster van de Slotnennen, de Sœurs Blandé, en het plaatsje van Mammelink, toch weer een rus. Dat mijn centjes kunnen gaan afgeven aan Bazenne van Akke. Staat maar in, madame. Jui, Mirza, met een veugel in onze trapen. Voor is de tit van de Brugse koetsiers, de blomzak, de slakken en het gatje. De krommen, de tep, de monokkel, de kop, de paraplu, pizzeret, dammehatje. De warmen, de kleppen, tampoes, pieterel,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor vier agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat 1 agent hem in een wurggreep nam. De man die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en 10erdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondagvoormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Nieuw van Freek

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Blijf de komende dagen zomeren. Zomeren, zomeren, zomeren zonder einde. De hele week door weer hoogzomerse maxima, heet zelfs. Want op dinsdag kunnen de maximumtemperaturen al richting de 30 graden gaan. Halen we dat op dinsdag niet, dan is dat woensdag het geval. Met dan zelfs een hete dag met maxima die tot 233 graden kunnen oplopen. Veel zon uiteraard, heel veel zon. Met ook droge omstandigheden de hele week, opnieuw. En dat wil zeggen dat heel veel West-Vlaamse plekken het gewoon de hele maand volledig droog hebben gehouden. En dat is toch wel een unicum. Verder, naar de tweede week gaan toe, lijkt het erop dat de temperatuur een beetje getemperd wordt, al blijven we in hoogzomerse omstandigheden zitten met maxima tussen 25 en 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedankt vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedankt l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselaren. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de gevangenis van Brugge heeft zaterdagavond een gedetineerde een hevige celbrand veroorzaakt. De man van 36 had volgens het gevangeniswezen al het mogelijke brandbare materiaal verzameld, waarna hij zijn matras in brand stak. Door de felle rookontwikkeling moesten minstens 30 gedetineerden worden geëvacueerd en 3 personeelsleden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Binnen het uur konden de gedetineerden terug naar hun cel. De brandstichter ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij verbleef pas enkele dagen in de Brugse gevangenis en stond niet bekend als brandstichter. Hij wordt nu gescreend door een psychiater. Volgens het gevangeniswezen reageerden de medewerkers zeer accuraat, waardoor erger werd voorkomen. De 3 personeelsleden konden intussen alweer aan het werk. De zwemzone Lange Rij in Brugge is voor de 2e keer deze zomer tijdelijk gesloten door een nieuwe blauwalgenbloei. Bij de dagelijkse controle werden opnieuw blauwalgen vastgesteld, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt er meteen weer een zwemverbod. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge de situatie nauw opvolgt, maar dat de natuur het ritme bepaalt. De blauwalgen ontwikkelen zich door de aanhoudende warme temperaturen, ondanks bijkomende maatregelen om drijflagen te weren. De stad bekijkt intussen de toekomst van de zwemzone. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe zwemzone aan de Sint-Pietersplas. Of de Lange Rij behoud blijft, wordt nog onderzocht. In Zeebrugge lanceert Erfgoedcel Brugge de podcast Toegewijd aan de Zee, naar aanleiding van 100 jaar zeewijding en binnen het project Visserstijden. De podcast bundelt verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die al generaties lang mee vormgeven aan deze unieke traditie. De zeewijding, sinds 1926 een jaarlijks moment van verbondenheid met de zee, brengt het maritieme verleden tot leven met een processie, het Visserskruis, de zee van de zee en een sterke betrokkenheid van jong en oud. Dit jaar werd de traditie bovendien opgenomen op de inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In de podcast komen uiteenlopende stemmen aan bod, van de naaister van de kostuums tot familieleden van overleden vissers en het zeewijdingscomité. De podcast is te beluisteren via Visit Bruges op Spotify en het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge. In Brugge heeft Cirque Plus opnieuw duizenden bezoekers gelokt naar de tuin van het Groot Seminarie. Tijdens het driedaagse festival genoten meer dan 11.000 mensen van 56 gratis voorstellingen, live muziek en randanimatie. Met internationale acts, lokaal talent en een sterke focus op toegankelijkheid spreekt de organisatie van een bijzonder geslaagde editie. Publieksfavorieten waren onder meer de drie keer uitverkochte tentvoorstelling Tout va hyper bien en de workshops rond circulaire mode. En tot slot nog een uittip. Het Comité voor Initiatief organiseert ook in augustus en september opnieuw boeken- en vinylmarkten langs de Steenhouwersdijk en de Groenrij. De edities in juni en juli waren al een succes en op vraag van standhouders werd het aanbod uitgebreid met vinyl, cd's en dvd's, wat de aantrekkingskracht nog vergroot. De derde markt vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, telkens van 9 tot 17.30 uur. De standgelden gaan integraal naar welzijnsschakel De Kantel in Sint-Kruis, terwijl de eigen boekenstand van het comité de lege brooddozenactie van basisschool De Varens ondersteunt. Wie wil deelnemen kan nog inschrijven. Voor zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij via boekenmarkten.brugge@gmail.com. In september volgt de laatste markt van het jaar.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breken.

0: Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Het nieuws van 7 uur, dat kreeg je daarnet al van onze VBRO nieuwsredactie. Een heel goede dinsdagmorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas. De VBRO Zomerradio is natuurlijk helemaal aan zet. Ook als morgens vroeg in de VBRO ontbijtshow, des te meer zonnige en

frisse muziekjes aan de ontbijttafel of al op weg ergens heen, voor zover je niet van vakantie kan genieten. Om het half uur hebben we morgennieuws, update van ons ochtendjournaal, uiteraard met de VBRO nieuwsredactie. En weerman Geert Naastens die vertelt ons alles over het weer van deze dinsdag.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag. Net zoals gisteren gaan we met veel zon hoge maxima noteren. Die zon is er al sneller bij dan gisteren. Die wolken van gisteren verdwijnen of zijn verdwenen. En we krijgen een heldere zonnige dag met hoogstens wat lichte bewolking. De temperaturen schieten omhoog en halen straks 25 graden aan zee tot een 28, 29, misschien wel lokaal al 30 landinwaarts. Heel warm dus, met veel zon. Hoge temperaturen, zwakke wind uit een zuidwestelijke richting komt die, maar veel meer dan zwak is die niet. En in de loop van de dag kan er aan de kust misschien tijdelijk eens wat zeebries opduiken, maar dat zorgt daar ook niet meer voor afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
4: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
3: De kleinere brand in de landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk, met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.

Wat een staat van dienst, hè. Onevenaarbaar, nooit meer bij te benen, nooit meer over te doen. Die schitterende carrière van de Rolling Stones en al die bandleden, even roemrijk, berucht, maar natuurlijk ook heel erg voortreffelijk in de muziek. Jealous Lover, de gloednieuwe single van de Rolling Stones. Deze week onze Brugse kappen.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Dus eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik bedank vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile, sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik bedank l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de gevangenis van Brugge heeft zaterdagavond een gedetineerde een hevige celbrand veroorzaakt. De man van 36 had volgens het gevangeniswezen al het mogelijke brandbare materiaal verzameld, waarna hij zijn matras in brand stak. Door de felle rookontwikkeling moesten minstens 30 gedetineerden worden geëvacueerd en 3 personeelsleden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Binnen het uur konden de gedetineerden terug naar hun cel. De brandstichter ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij verbleef pas enkele dagen in de Brugse gevangenis en stond niet bekend als brandstichter. Hij wordt nu gescreend door een psychiater. Volgens het gevangeniswezen reageerden de medewerkers zeer accuraat, waardoor erger werd voorkomen. De 3 personeelsleden konden intussen alweer aan het werk. De zwemzone Lange Rij in Brugge is voor de 2e keer deze zomer tijdelijk gesloten door een nieuwe blauwalgenbloei. Bij de dagelijkse controle werden opnieuw blauwalgen vastgesteld, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt er meteen weer een zwemverbod. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge de situatie nauw opvolgt, maar dat de natuur het ritme bepaalt. De blauwalgen ontwikkelen zich door de aanhoudende warme temperaturen, ondanks bijkomende maatregelen om drijflagen te weren. De stad bekijkt intussen de toekomst van de zwemzone. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe zwemzone aan de Sint-Pietersplas. Of de Lange Rij behoud blijft, wordt nog onderzocht. In Zeebrugge lanceert Erfgoedcel Brugge de podcast Toegewijd aan de Zee, naar aanleiding van 100 jaar zeewijding en binnen het project Visserstijden. De podcast bundelt verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die al generaties lang mee vormgeven aan deze unieke traditie. De zeewijding, sinds 1926 een jaarlijks moment van verbondenheid met de zee, brengt het maritieme verleden tot leven met een processie, het Visserskruis, de zee van de zee en een sterke betrokkenheid van jong en oud. Dit jaar werd de traditie bovendien opgenomen op de inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In de podcast komen uiteenlopende stemmen aan bod, van de naaister van de kostuums tot familieleden van overleden vissers en het zeewijdingscomité. De podcast is te beluisteren via Visit Bruges op Spotify en het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge. In Brugge heeft Cirque Plus opnieuw duizenden bezoekers gelokt naar de tuin van het Groot Seminarie. Tijdens het driedaagse festival genoten meer dan 11.000 mensen van 56 gratis voorstellingen, live muziek en randanimatie. Met internationale acts, lokaal talent en een sterke focus op toegankelijkheid spreekt de organisatie van een bijzonder geslaagde editie. Publieksfavorieten waren onder meer de drie keer uitverkochte tentvoorstelling Tout va hyper bien en de workshops rond circulaire mode. En tot slot nog een uittip. Het Comité voor Initiatief organiseert ook in augustus en september opnieuw boeken- en vinylmarkten langs de Steenhouwersdijk en de Groenrij. De edities in juni en juli waren al een succes en op vraag van standhouders werd het aanbod uitgebreid met vinyl, cd's en dvd's, wat de aantrekkingskracht nog vergroot. De derde markt vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, telkens van 9 tot 17.30 uur. De standgelden gaan integraal naar welzijnsschakel De Kantel in Sint-Kruis, terwijl de eigen boekenstand van het comité de lege brooddozenactie van basisschool De Varens ondersteunt. Wie wil deelnemen kan nog inschrijven. Voor zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij via boekenmarkten.brugge@gmail.com. In september volgt de laatste markt van het jaar.
2: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
4: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik.
4: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus hij heurde niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
5: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
4: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
5: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
4: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
6: Altijd schone muziek.

Na het nieuws van achten zijn we van wal gestoken met deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op deze dinsdag. Een heel goede morgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en dit is uiteraard de VBRO Zomerradio op en top. Ook in de ontbijtshow natuurlijk met heel veel muziek. Morgen nieuws en weerman Geert Nasens die alles over het weer heeft te vertellen. Straks ook in zijn ochtendweerpraatje omstreeks 9:15.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag. Net zoals gisteren gaan we met veel zon hoge maxima noteren. Die zon is er al sneller bij dan gisteren. Die wolken van gisteren verdwijnen of zijn verdwenen. En we krijgen een heldere zonnige dag met hoogstens wat lichte bewolking. De temperaturen schieten omhoog en halen straks 25 graden aan zee tot een 28, 29, misschien wel lokaal al 30 landinwaarts. Heel warm dus, met veel zon. Hoge temperaturen, zwakke wind uit een zuidwestelijke richting komt die, maar veel meer dan zwak is die niet. En in de loop van de dag kan er aan de kust misschien tijdelijk eens wat zeebries opduiken, maar dat zorgt daar ook niet meer voor afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Het is eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

0: Ja, dat is wat je moet doen om echt van vakantie te genieten. Hè? Helemaal los van alles, helemaal ontkoppeld. De goede raad van Lunacoustiek uit onze Westhoek. Dirk der Dalen en zijn vrouwtje Nancy Neut. Ook in het echte leven een koppel. En dus met andere woorden, heel drukdoende met die liedjes in het West-Vlaams. Ook vandaag weer in de staart van onze VBRO-ontbijtshow van 28 juli.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Nieuw van Frick.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

freekvanrooij.com. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: De Brugse Radio.

In de gevangenis van Brugge heeft zaterdagavond een gedetineerde een hevige celbrand veroorzaakt. De man van 36 had volgens het gevangeniswezen al het mogelijke brandbare materiaal verzameld, waarna hij zijn matras in brand stak. Door de felle rookontwikkeling moesten minstens 30 gedetineerden worden geëvacueerd en 3 personeelsleden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle. Binnen het uur konden de gedetineerden terug naar hun cel. De brandstichter ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij verbleef pas enkele dagen in de Brugse gevangenis en stond niet bekend als brandstichter. Hij wordt nu gescreend door een psychiater. Volgens het gevangeniswezen reageerden de medewerkers zeer accuraat, waardoor erger werd voorkomen. De 3 personeelsleden konden intussen alweer aan het werk. De zwemzone Lange Rij in Brugge is voor de 2e keer deze zomer tijdelijk gesloten door een nieuwe blauwalgenbloei. Bij de dagelijkse controle werden opnieuw blauwalgen vastgesteld, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarom geldt er meteen weer een zwemverbod. Schepen van Sport Olivier Strubbe zegt dat Brugge de situatie nauw opvolgt, maar dat de natuur het ritme bepaalt. De blauwalgen ontwikkelen zich door de aanhoudende warme temperaturen, ondanks bijkomende maatregelen om drijflagen te weren. De stad bekijkt intussen de toekomst van de zwemzone. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe zwemzone aan de Sint-Pietersplas. Of de lange rij behoud blijft, wordt nog onderzocht. In Zeebrugge lanceert Erfgoedcel Brugge de podcast Toegewijd aan de Zee, naar aanleiding van 100 jaar zeewijding en binnen het project Visserstijden. De podcast bundelt verhalen en persoonlijke getuigenissen van mensen die al generaties lang mee vormgeven aan deze unieke traditie. De zeewijding, sinds 1926 een jaarlijks moment van verbondenheid met de zee, brengt het maritieme verleden tot leven met een processie, het Visserskruis, de zee van de zee en een sterke betrokkenheid van jong en oud. Dit jaar werd de traditie bovendien opgenomen op de Inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In de podcast komen uiteenlopende stemmen aan bod, van de naaister van de kostuums tot familieleden van overleden vissers en het zeewijdingscomité. De podcast is te beluisteren via Visit Bruges op Spotify en het YouTube-kanaal van Erfgoedcel Brugge. In Brugge heeft Cirque Plus opnieuw duizenden bezoekers gelokt naar de tuin van het Groot Seminarie. Tijdens het 3-daagse festival genoten meer dan 11.000 mensen van 56 gratis voorstellingen, live muziek en randanimatie. Met internationale acts, lokaal talent en een sterke focus op toegankelijkheid spreekt de organisatie van een bijzonder geslaagde editie. Publieksfavorieten waren onder meer de 3 keer uitverkochte tentvoorstelling Tout va hyper bien en de workshops rond circulaire mode. En tot slot nog een uittip. Het Comité voor Initiatief organiseert ook in augustus en september opnieuw boeken- en vinylmarkten langs de Steenhouwersdijk en de Groenrij. De edities in juni en juli waren al een succes en op vraag van standhouders werd het aanbod uitgebreid met vinyl, cd's en dvd's, wat de aantrekkingskracht nog vergroot. De 3e markt vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, telkens van 9 tot 17:30. De standgelden gaan integraal naar welzijnsschakel De Kantel in Sint-Kruis, terwijl de eigen boekenstand van het comité de lege brooddozenactie van basisschool De Varens ondersteunt. Wie wil deelnemen kan nog inschrijven. Voor zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij via boekenmarkten.brugge@gmail.com. In september volgt de laatste markt van het jaar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Berghs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E40 gebeurde gisteren een verkeersongeval ter hoogte van de afrit Gistel in de richting van Jabbeke. Een auto met aanhangwagen belandde er in de gracht. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De bestuurder van het voertuig moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In het centrum van Loo verloor gisterochtend iets na 11 uur een landbouwer enkele balen stro. Die kwamen op het wegdek terecht, maar veroorzaakten verder geen schade. Verkeershinder was er niet. De landbouwer ruimde alles zelf netjes op. De politie heeft vorige week donderdag in Roeselare een 36-jarige Franse vrouw opgepakt. Ze wordt verdacht van minstens 6 winkeldiefstallen. In haar auto vonden de agenten een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen, een aanzienlijke som cashgeld en een magneet waarmee antidiefstalbeveiligingen kunnen worden verwijderd. En op de Noorderring in Ieper is gisterenochtend rond 10:30 een ongeval gebeurd waarbij 2 auto's betrokken waren. Niemand raakte gewond, al was er wel aanzienlijke materiële schade. Het ongeval gebeurde aan de afrit van de A19. Een auto die op de Noorderring richting Langemarkt-Poelkapelle reed, botste er frontaal op een auto die de snelweg verliet. Een van de bestuurders negeerde het rode licht.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertel ik, hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik onder gevonden heb, hè? Zando Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee show op

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een hoogzomerse dag. Net zoals gisteren gaan we met veel zon hoge maxima noteren. Die zon is er al sneller bij dan gisteren. Die wolken van gisteren verdwijnen of zijn verdwenen. En we krijgen een heldere zonnige dag met hoogstens wat lichte bewolking. De temperaturen schieten omhoog en halen straks 25 graden aan zee tot een 28, 29, misschien wel lokaal al 30 landinwaarts. Heel warm dus, met veel zon. Hoge temperaturen, zwakke wind uit een zuidwestelijke richting komt die, maar veel meer dan zwak is die niet. En in de loop van de dag kan er aan de kust misschien tijdelijk eens wat zeebries opduiken, maar dat zorgt daar ook niet meer voor afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een plaatsje open van magazinieren, komen er drie Turken aanbieden. De eerste Turk komt bij de personeelschef en de personeelschef zegt, luister, ons magazinier moet de meeste kunnen taal toe aan tienen. Hij telde ik. En hij zegt, 1, 3, 5, 7, 9, zegt, gedaan, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9. Je hebt één overgelopen, de derde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, zegt de personeelschef, je ziet dat verd. Je kunt in de firma misschien nog hoger brengen ook. Kun je nog voortaan? Ja, zot vrouwen eren. Kijk, tegenovergestelde van een Marokkoon, dat is een Pabrokov. Tegenovergestelde van een Marokkoon, een Pabrokov. Ma-rok aan, pa-broek af.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Zele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Zele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Zele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis op

0: alleen Honey D per Zuidam. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tselekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Radio.

In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Vakantieradio op en top. De VBRO Zomerradio 2026 staat er ook weer. Hè, met al die fantastische herinneringen. Bijvoorbeeld aan 1979, de afgelopen dikke 4 minuten met Earth, Wind en Fire. En zo zijn we bijna toe aan het eerste middagnieuws en de zomergroetjes van en met Rudy Meijn straks tussen 12 en 1.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik, hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wijs dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zenderrolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat, de Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
2: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
2: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: baard.
1: Hebt u er ook zo'n hekel aan die vervelende vliegen? Er zitten er hier momenteel twee rond mijn hoofd rond te fladderen. Ik probeer ze te mappen, maar het is nog niet gelukt. Wat wellicht wel lukt, dat is dit programma maken tot 1 uur vanuit Studio 5 op deze dinsdag. Welkom iedereen. Straks John Horton in Voor het Voetlicht over Kom toch gauw weer terug. Een liedje uit zijn rijke repertoire.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Heel fijn dat we deze man uit Antwerpen nog eens hoorden. In het dagelijkse leven is hij kapper, maar hij is uiteraard ook een voortreffelijk zanger en treedt vaak op met orkest. Yannick Bouvy en Faithful Friends. Goedemiddag iedereen, een andere vriend van ons, die zit in het zuiden van Frankrijk. Knokkel Erik.
1: Ja, komen vandaag niet langer storen. We zeggen, dat is wel even te zeggen dat alles goed hier bij ons gaat. Met Rita, hé, Rita?
2: Alles goed, Rita!
1: Ja, alles goed, Rita. Niet te veel pikong, hè? Eentje is genoeg. Allee, zeg, we zitten er zeer van deuren, want we moeten vandaag ook nog weg. Joop, we gaan weg met de velo. Maar dat doet je al doen, je hebt gemak. Zeg, bluf luster naar de VBRO en heel erg tot nog een keer met dat groet van ons, hè?
3: Zomergroetjes van de VBRO.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Zomers en zonnig, dat zijn vanmiddag de kernwoorden. Zomers, want de temperaturen zitten op 8, 29 graden in de provincie. Lokaal tot aan 30. Aan zee zitten we rond een graad of 25. Zonnig, want er zijn amper of helemaal geen wolken. Die wolken zijn verdwenen en de wind die waait zwak uit een zuidwestelijke hoek. Daarbij dus kort samengevat een hele mooie zonnige warme dag met hoge temperaturen en flink wat zomerse allures daarbij. Vanavond zakt de wind snel weg, die gaat vallen en dan krijgen we rustige avond gevolgd door een warme zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Vandaag een hele bekende melodie van een Vlaams artiest bij ons. En dat is John Horton. In de jaren 70 scoorde hij met de bekende melodie La Paloma komt toch gauw weer terug. Wat herinnert John Horton nog van die tijd?
2: Ik heb al mijn opnames bij Sylvain Tak gedaan, bij Start Music. Nadien niet meer, als hij teruggetrokken was naar Spanje en zo, dan was dat op een andere plaats. Maar ik was heel blij dat ik altijd mijn tekstschrijver had en mijn componist, en die dat is bepaalde nummers voor mij schreef, Eddie Govert en zo. Dus ik moest nooit niet te ver zoeken en mocht altijd kiezen van Sylvain wat ik wou opnemen.
3: Is dat zo?
2: Ja, ja, ja.
3: Je had een vrije keuze in...
2: Hij heeft mij nooit gedwongen tot een bepaald nummer.
3: Ja, denk en, dat dat ook niet goed is, hè?
2: Nee, het kan goed zijn als het in je stem past en dat je het persoonlijk voelt zoals dat moet. Versta je wat ik bedoel? Ja. Maar als je daar iets opgedrongen krijgt en je moet dat dan zingen, dat is dan niet 100% wat dat je gewoon van te doen bent.
3: Nee,
2: dan dat gaat dat goed, niet. Dus naar Luna Rossa.
3: Kwam een volgende.
2: En dat was Kom toch gauw weer terug, dus een vertaling van La Paloma. Met een prachtig arrangement. Ja. Altijd echte muzikanten, echte violen, alles erop en eraan.
3: Ja, was hij daar ook bij, John, toen
2: werd? Ja. Ik was er altijd van A tot Z bij. Altijd.
3: Je wilde het kindje zien geboren worden.
2: Echt, en de afwerking ook, dus kwestie van mixing en dat allemaal. Ik ben geen technicus en zo, maar ik heb wel een goede gehoor, dat weet je, wat je dus dat wilt en dat wilde niet enzovoort. En ik mocht daarin met een vrije gang gaan.
3: Ja.
2: En dat heb ik altijd bewonderd aan Sylvain, want er waren veel andere artiesten waar het werkelijk op een andere manier ging. Weet je?
3: Ja.
2: Ik had dat gezegd en ik zeg, luister, ik zing graag wat ik graag zing, dat ik voel.
3: Ja.
2: Weet je? En dan kwam hij daarboven dus met Luna Rossa, dus van een vertaling. En dat was al even serieuze hit zoals de andere. Dat ik niet zoals zo jong zong, is de top geweest. Verstaat je? Maar dat was een plaat die geweldig, ook in de top 10 en op nummer 1 en van alles en nog maar.
3: Eigenlijk was jij wel een bofkont, hè, als we het zo mogen noemen. Want jij mocht opnemen in een van de beste studio's die er toen waren in die tijd. Hè?
2: Ja, dat was Swan. Hè. Swan Studios, bij Sylvain. Hè. Maar dat is daar ook niet direct gekomen. Hè. Dat was vroeger, als de studio er niet was, zaten wij bij Pierre Duprier in Brussel. Of bij de Jokers in Antwerpen ook. Maar dan kwam die studio vrij snel met een hotel bij, met dit, met een bar, een zwembad. Dus en dan natuurlijk, als je daar alles ten huize hebt, je kunt het niet beter dromen. Hè.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Dus eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

Doe nou niet of je mij niet ziet. Mij zie je niet. Je hoort mij alleen. Elke middag tussen 12 en 1 hier bij VBRO. Met de zomers of meest zomerse liedjes die we hebben. Frans Bauer met Doe Nou Niet. Morgen is er een nieuwe afspraak over de middag. Dan hebben we Jo Valli uitgenodigd en komt hij vertellen over Nooit was een zomer. Dat is allemaal voor morgen tussen 12 en 1 uur. Blijf bij VBRO en tot dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruiden.
3: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
4: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
3: Jason Bradley.

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: De Brugse Radio.

Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.

Een nieuw hoge drukgebied vormt zich in onze buurt. Het ligt niet alleen bij ons, het ligt ook boven Frankrijk. En dat zorgt voor een nieuwe impuls van heel hete lucht. En dat zullen we geweten hebben. Vandaag met heel veel zon opnieuw een sprintje naar temperaturen die eind de 30 graden gaan zitten. Eind de 20 graden gaan zitten, beter gezegd. Met al die dertigers, een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. Het is eind de 20 graden, 8, 29. Lokaal landinwaarts kan het zeker 30 graden worden, maar op grote schaal zie ik dat voor vandaag nog niet gebeuren. Aan zee halen we een graad of 25. Ook daar heel veel zon, ook landinwaarts heel veel zon. Amper of geen wolken en een zwakke wind daarbij uit een zuidwestelijke richting. Daardoor, omdat die wind zwak is, kan er aan de kust in de loop van de middag wat zeebries opduiken. Dat zorgt daar dan voor een beetje afkoeling, maar veel naam mag het allemaal niet hebben. Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend, licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afglijdt naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik, hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit een echte magazinelezer, denk ik.

0: tijd van die lezersbrieven daarin. En brieven aan een fictieve persoon. En laten we zeggen, we noemen ze Mona.
1: Mona. Voilà.
0: Brieven aan Mona, waarin je dan je diepste gevoelens blootlegt, dat door heel Vlaanderen laat lezen.
1: Ja, en het is een panel wat feitelijk erop antwoordt. Ja. Het is niet Mona.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Een beetje een teleurstelling.
1: Maar ja, als je maar een antwoord had, dat was soms al voldoende voor de schrijver van de brief, hè?
0: Ook waar. En het antwoord, weet je wat, we zien wel wat er komt.
1: God, ja.
0: Maar we hebben zo iemand die daar een beetje een thema van gemaakt heeft voor een liedje.
1: Ja.
0: En het is iemand die meer dan 50 jaar muziekcarrière op de teller staan heeft. En op de teller is wel goed gevonden, vind ik.
1: In feite wel, want hij is begonnen als truckchauffeur. En daar heeft hij heel wat van zijn inspiratie gevonden om truckersliedjes te maken. Natuurlijk, hij heeft ook andere muziek gemaakt, hè?
0: Nu, het komt wel goed uit, want dit komt uit 87 van een LP. Geef mij maar een truck.
1: Ja, voilà, kijk, ja. We blijven in het rondje draaien, hè.
0: Rondjes draaien. Ja, goed gevonden, Eddie. Henk Wijngaard, daar gaat het over.
1: Inderdaad.
0: Die zong voor zijn Mona, oh Mona.
2: Mona, oh Mona, mijn hoofd is te groot. Mijn neus is te lang en in mijn schoenen zit lood. Mijn hond, mijn gitaar en mijn tanden zijn vals. Al wat me bleef is deze droevige wals. Kusjes en groeten van een droevig geval.

Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel,

0: Of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer? Bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Zomers en zonnig. Dat zijn vanmiddag de kernwoorden. Zomers, want de temperaturen zitten op 8, 29 graden in de provincie. Lokaal tot aan 30. Aan zee zitten we rond een graad of 25. Zonnig, want er zijn amper of helemaal geen wolken. Die wolken zijn verdwenen en de wind die waait zwak uit een zuidwestelijke hoek. Daarbij dus kort samengevat een hele mooie zonnige warme dag met hoge temperaturen en flink wat zomerse allures daarbij. Vanavond zakt de wind snel weg, die gaat vallen en dan krijgen we rustige avond gevolgd door een warme zomernacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Brugse Radio. Dat is muziek. Dat is Brugge.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E40 gebeurde gisteren een verkeersongeval ter hoogte van de afrit Geestel in de richting van Jabeke. Een auto met aanhangwagen belandde er in de gracht. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De bestuurder van het voertuig moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In het centrum van Lo verloor gisterenochtend iets na 11 uur een landbouwer enkele balen stro. Die kwamen op het wegdek terecht, maar veroorzaakte verder geen schade. Verkeershinder was er niet. De landbouwer ruimde alles zelf netjes op. De politie heeft vorige week donderdag in Roeselare een 36-jarige Franse vrouw opgepakt. Ze wordt verdacht van minstens 6 winkeldiefstallen. In haar auto vonden de agenten een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen, een aanzienlijke som cashgeld en een magneet waarmee antidiefstalbeveiligingen kunnen worden verwijderd. En op de Noorderring in Ieper is gisterenochtend rond 22:30 een ongeval gebeurd waarbij 2 auto's betrokken waren. Niemand raakte gewond, al was er wel aanzienlijke materiële schade. Het ongeval gebeurde aan de afrit van de A19. Een auto die op de Noorderring richting Langemarkt-Poelkapelle reed, botste er frontaal op een auto die de snelweg verliet. Een van de bestuurders negeerde het rode licht.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.

0: 30 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
1: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
1: Ik wil een knoopje aan je bloesje.
0: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli...

0: barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De Brugse Radio.

vin à ta chanteur. Nous oublions tout. À cette l'été.

Waar rond de noenen, ik doe voor toe snaven sloten. Houd iets gewoon in het wet geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik het mijn potjes, maar zand is ze uit de dust. Overal dat komen en ze me direct

zagen die morke. Een platte met wat bolletjes, je kreeg dat met plezier. En ik morgen weer een goester, dan kom ik weer al hier. Kreeg ik met mijn karretje, heel de zomer langs de straten. We gunnen van rond te doen, ik doe

vooral daar komen. En ze met directe stekken. Ze weten dat ze aan mijn crèmetjes kunnen lekken als ze smaken. Chocola, vanille, trezen of pistas. Die crème kan droolijk vinkje van de karre is een as. En giekle en pimpaljoentje dan, wat voor crème moet je geën? Hoeveel centjes heb je mee? Van ik moet die centjes hebben. Ah, dat is voor één bolletje. Aan niemand zeggen we. Omdat je er zo braaf uitziet, je krijgt er van mijn twee. Kreeg ik met mijn karretje heel de zomer langs de stroten. We hunnen van rond te loenen. En ik doe voortoes na versloten. Op dit spoon het wit geklet en mijn karretje proper gepoest. Verkoop ik mijn potjes, maar zijn deze uit een dust. Overal dat komen en ze moet direct te stekken. Ze weten dat ze aan mijn crèmetjes kunnen lekken, dat ze smaken. Chocola, vanille, frezen of pistas. Die crème kan droog, elk vinkje van de karre is een as.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik onder gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zang. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
2: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer in mijn straat.
2: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
4: Altijd schone muziek.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt al weg.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%.

0: Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is het rustig. De wind valt zo goed als weg, gebeurt ook snel. We krijgen een kalme avond, gevolgd door een rustige nacht, met minima die tegen de ochtend uiteindelijk ergens rond een graad of 15 zullen uitkomen. Helder, of zo goed als geen wolken, misschien af en toe een hoge sluierwolk daarbij. En mogelijk vormt zich lokaal wat nevel, maar eigenlijk is de aangevoerde lucht daar te droog voor. Kortom, een rustige en warme zomernacht dus, met hoge temperaturen. En dat zet dan de deur open voor een nog warmere woensdag, waarbij op grote schaal de 30 graden grens weer bereikt en overschreden wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam één Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daar voor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.

De vooruitzichten voor de komende dagen zien er gewoon zomers uit. Tot en lengte vandaag blijft het zomeren op de weerkaarten. Van een eventuele grote afkoeling is voorlopig geen enkele sprake. Integendeel. Woensdag wordt het nog warmer. Dan halen we tot 233 graden. Aan de kust ook een sprintje naar een graad of 30. Maar daar dan later weer een zeebries. Wat voor wat afkoeling zorgt. Maar veel afkoeling levert dat eigenlijk allemaal niet op. Donderdag, vrijdag zou het dan iets wat minder hevig zijn. Met maxima ergens rond een graad of 25, 6, 27. Met mogelijk vrijdag wat meer wolken. Eventueel weer ergens een mini-buitje. Zou kunnen, maar de kans is klein. En daarna weer een herhaling van zetten. In het weekend en begin volgende week weer hele hoge maxima. Die weer richting die 30 graden oplopen. Daarbij telkens veel zon. En van een eventueel breken van die zomer of van meer neerslag is voorlopig geen enkele sprake. Er zitten wat signalen op lange termijn, maar dan kijken we al naar 4 augustus en verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglon, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis 2 cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte, met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepot blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
1: La, la, la, la. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Naar de

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is het rustig. De wind valt zo goed als weg, gebeurt ook snel. We krijgen een kalme avond, gevolgd door een rustige nacht. Met minima die tegen de ochtend uiteindelijk ergens rond een graad of 15 zullen uitkomen. Helder, of zo goed als geen wolken, misschien af en toe een hoge sluierwolk daarbij. En mogelijk vormt zich lokaal wat nevel, maar eigenlijk is de aangevoerde lucht daar te droog voor. Kortom, een rustige en warme zomernacht dus, met hoge temperaturen. En dat zet dan de deur open voor een nog warmere woensdag, waarbij op grote schaal de 30 graden grens weer bereikt en overschreden wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.

Vanavond, vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend. Licht bewolkt tot helder, mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer, dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglo, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis twee cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan, Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte, met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepôt blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
2: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
3: Ik wil een knoopje aan je bloesje zijn.
2: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
2: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is het rustig. De wind valt zo goed als weg, gebeurt ook snel. We krijgen een kalme avond, gevolgd door een rustige nacht. Met minima die tegen de ochtend uiteindelijk ergens rond een graad of 15 zullen uitkomen. Helder, of zo goed als geen wolken, misschien af en toe een hoge sluierwolk daarbij. En mogelijk vormt zich lokaal wat nevel, maar eigenlijk is de aangevoerde lucht daar te droog voor. Kortom, een rustige en warme zomernacht dus, met hoge temperaturen. En dat zet dan de deur open voor een nog warmere woensdag, waarbij op grote schaal de 30 graden grens weer bereikt en overschreden wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.

vanavond. Vannacht rustig, helemaal geen wind meer. Minima ergens rond een graad of 15 tegen de ochtend. Licht bewolkt tot helder. Mogelijk een beetje nevelig, maar die kans is niet zo groot. Morgen nog warmer. Dan halen we wel 30 graden. Bijna overal. Want ook aan de kust gaan de temperaturen richting 30 graden. Al is daar later wel weer een zeebriesje, wat dan weer voor wat vermindering van die maxima zorgt. Maar landinwaarts zitten we morgen op 1, 2, 33 graden. Donderdag, vrijdag keert de wind terug naar west-noordwest en later noord. Dan komt er weer wat minder warme lucht binnen, maar 25 blijven we in de provincie halen. Mogelijk vrijdag wat meer wolken en wie weet een mini-buitje opnieuw. Het zou kunnen, al is de kans heel klein. In het weekend en begin volgende week een nieuwe impuls van warmte, opnieuw hogere temperaturen en waarschijnlijk naar begin volgende week toe weer richting die 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglo, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis twee cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte, met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepôt blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het vuur. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

0: dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: De Brugse Radio.

In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring.

0: Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruiden.
0: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
1: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
0: Jason Bradley, Peter.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

Uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: De mannen van de kamers en de die van de senoot. Een mond die stil niet toe voor het verdien van hun brood. Ze gaan ons dat bewijzen, zeg.

0: we got news for you.
1: You better listen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse Waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach en dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel, maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongeren. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voor. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

hier klopt het grote Vlaamse hart. Het Belfort, de Hallen, de Brugse kant en winkelen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.